0: 13-2786. Got a free car code 16, 93 south, just prior to exit 8, in the left lane.
1: Raise you, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-7, 13-